0: onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus aangetrag en berg goed op heen.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofd...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door. En in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Dolly Parton op je radio. Jazeker, ze is niet meer. Maar natuurlijk wel in haar enorme platencollectie. Je hoorde net 9 to 5 uit de 80's. Dolly Parton en we begonnen met Ronnie. Good morning, my sweet Adelita. En natuurlijk ook goedemorgen, luisteraars van Golden Oldies Radio. En natuurlijk speciaal voor jou was ook net Dolly Parton. Nou, het is 7 minuten over 8 zo'n beetje. Ongeveer 8 nu. Daar is een beetje vertraging in, hè. Dit is in ieder geval live uit Groningen. Opstaan met Hans. En op 31 augustus... dan gaat er wat gebeuren op Golden Oldies Radio. August 31.

een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar Hans Geersing.

0: Michael en Paul zijn familie, en Paul ook natuurlijk. Welkom bij Opstaan met Hans. En nu komt Holleboer.
1: That's weird.

Zo waren we even weer in de 60e jaren met The Move. Blackberry Way. Er was ook ooit een telefoon trouwens, hè? Een Blackberry. Weet je dat nog? Dat is ook weer een mooi tijdje geleden. Ik denk ergens 2010 of zo, 2009. Zoiets was het, hè? We begonnen met een Duits liedje. En toen dacht ik in één keer van... Er was nog een Duits liedje ergens in de begin Zero's. Van een Duitse rap damesgroep. 1995. Ze hadden een grote hit trouwens met het volgende nummer. Zeg welkom bij Hans en pak er nog maar een kopje koffie bij of zo. Hè? Waarom ook niet. Straks nog Zucchero en Paul Jong en nog veel meer. Beetje verkeersinformatie. Ach, je weet hoe het gaat. Hè? Het is inmiddels 20 over 8 op Golden Oldies Radio.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, dat heeft hij wel gelijk in trouwens. Er staan geen files op dit moment in Nederland. Er zijn wel wat wegafsluitingen. De belangrijkste zijn toch wel op de A2 Maastricht-Eindhoven en op de A12 bij Den Haag en op de A15 Gorinchem-Europoort. En nog eentje op de A27 Breda-Gorinchem. Dat is dezelfde weg waarschijnlijk. Kortom, ach, je komt de borden wel tegen, hè. Mocht je nog die kant op moeten of zo. Hier in Noord-Nederland even niks, geloof ik. Moet ik zo nog even zien, maar geloof het niet. Nee, het is rust. Het is rust. Het is bijna 8:30 op deze zaterdagochtend. En weet je wat we doen? We gaan even naar Volendam. Canyon, Nederlandse band, heeft er ook ooit een mooi nummer over gemaakt. En die hoor je nu.

Ghost Riders in the Sky. Ik zag er net in komen trouwens. Even wachten hoor. Zo, die knop even naar beneden. Ja, dat heb je, hè, als je je hoofd er even niet bij hebt tijdens een live show. Inderdaad, dit is live vanuit Groningen opstaan met Hans. Leuk dat je luistert. En net hoorde je dus Johnny Cash met Ghost Riders in the Sky uit de 70s. En daarvoor nog Lily Allen met Not Fair. Dat gaat over relaties ook, geloof ik. Ja, ze heeft wat meegemaakt, hè, die Lily Allen. We gaan even naar het Canada van halverwege de 90s, zo'n beetje. Sheryl Crow hoor je nu met A Change Would Do You Good. Hier op Golden Oldies Radio. Straks nog Erykah Badu en ook nog Ten Sharp.

on en on en on. Dat was Erykah Badu met On en On uit 97. We gaan even naar het Amsterdam van... even zien welk jaar was het zo'n beetje. 91, ja. En ze werden wereldberoemd met het nummer You. Je hoort nu Ain't My Beating Heart. Hebben we het natuurlijk over de Amsterdamse band Ten Sharp. En de zanger was en is Marcel Kapitein. Hey, over kapitein gesproken. Hey, goedemorgen jongen. En lekker weer buiten, ja inderdaad, hier ook. Wat frisjes.

zijn we zo weer aanbeland in de 90s. Het Air en Beth Hirsch. Net hoorde je Esther Camera met All I Need Is Everything. Dat is wel vrij veel, denk ik. Hey, het is bijna 9 uur. Tot straks in de tweede uur van Opstaan met Hans.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio. Opstaan met Hans.

geen American boy hoor, maar je zit wel in het tweede uur alweer van Opstaan met Hans. En ervoor als eerste nummer in het tweede uur, Sade met Paradise. En Sade is inmiddels ook al 67 jaar, dus ze kan met pensioen denk ik. Helen Folasade Adu, dat is haar echte naam. Ze komt uit Nigeria en ze heeft zo'n beetje haar hele leven gewoond in Engeland. Hele mooie vrouw. Mooie muziek. Nou ja, wat wil je nog meer, hè? Nou, nummer uit de 70's dan maar. Om precies te zijn uit 1976. Volgende nummer heet Bad Moon Rising. Ook die tijd komt er weer aan. Je hoort nu op Golden Oldies Radio Clearance Clearwater Revival. Met, ja inderdaad, Bad Moon Rising. Straks nog Arcade Fire.

0: Arcade Fire met Everything Now. Golden Oldie? Nou, toch wel. Ook al bijna 9 jaar oud.
1: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.
0: Ja, inderdaad. En ik zit hier gewoon tot 10 uur. Ja, en daar komt onze Rens weer, hè. Met ook weer lekkere muziek. Trouwens, de hele dag is mooi gevuld met ook allemaal lekkere muziek. Mooie programma's. En tegen het eind... Ja, tegen het eind, hè. Tot 10 uur. Van 8 tot 10 onze Johan. En daarna onze Dennis. Met onze Soul Weeble. Of Weeble Soul, zoiets was het, geloof ik, hè. In ieder geval lekkere... Ja, disco, beetje soulmuziek en dat spul meer. We hadden net dus een uit 2017. Nu gaan we even naar 1963. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een bijzonder jaar. Toen waren mijn ouders getrouwd, in 1963. En nog iets, toen kwam mijn zus er ook.
2: Good morning.
3: Hey man, here comes the 6

0: kort nummer dit, hè. 1 minuut 41. Ja, zo worden ze ook niet meer gemaakt, dacht ik. En ik had het over mijn zus, inderdaad. Die is ook in 1963 geboren. We gaan even naar 2008. Ook dat is lang geleden, trouwens. Mungo's Hi-Fi en Zoom T. Met Did You Really Know? Maar eerst even een promo waar je eventueel een appje of een mailtje heen kan sturen.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06 122

wel eens hi-fi? Dat was het zeker, hè? Hi-fi. En nu gaan we naar de dansvloer van begin 2001. Sophie Alice Baxter. En dit prachtige nummer heet...

kon over mij gaan als ik dit helemaal zo hoor. Herman Brood en His Wild Romance uit 1979. Met de Bombitas op de achtergrond. Achtergrondzangeressen, ja. En nog veel meer. Ja, leuk hè. Herman Brood en daarvoor nog Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Hier staat 2001. Volgens mij was het iets eerder nog dan dat. Maar ja, oké. Okay. De volgende komt wel uit de 90's. Uit 92. Past ook mooi bij het weerbericht, dacht ik. Zo'n beetje dan, hè. Dit is Madonna met Rain. Misschien nog veel meer regen. Ja, je weet me nooit, hè. Het is Nederland uiteindelijk.

weerbericht. Ja, ik kreeg net trouwens een foto van een luisteraar uit België. En zij hebben een blauwe lucht. Beetje zon erbij. En deze show komt rechtstreeks uit Groningen. Ik was net ook even buiten, maar ik moest ook even weer naar binnen, want het regende hier. Ja, donkere luchten en zo. Ach ja, dat verschilt gewoon per regio. We hebben wel een beetje regen nodig trouwens, want het is een hele lange periode droog geweest. Maar wat ik niet doe, is buiten staan in de regen. Standing outside in the rain. Nummer komt uit 1990 en hij is van Skipperwise. Inderdaad, ja, zo heet hij echt. Standing outside in the rain. Straks nog Player en Sam Cooke. Maar veel meer. Ik zit hier gewoon tot 10 uur. En Rens, die zit ook al klaar, denk ik. Denk het wel.

Cook hoorde je uit 1957. Ja, leuk hè? Trouwens, Johan is ook getrouwd, hè? Ja, echt waar. Met een hele mooie vrouw. Kijk maar eens op Facebook. Sam Cooke dus met You Sent Me. En daarvoor Player met Baby Comeback. En die kwam uit 1977. Beetje te rustige muziek. Ja, is dat zo? Nou, valt mee toch? Het is uiteindelijk ook zaterdagochtend, hè? Oké dan. Billy Ray Cyrus, dan maar zo. En daarna nog Peter Andre. En we hebben ook nog een beetje disco, zo tegen het eind van deze live show opstaan met Hans. We gaan even een beetje country doen. Dat gaan we doen met Billy Ray Cyrus. Achy Breaky Heart. Nou, een beetje meer volume in de show. Hey, welkom nogmaals bij Opstaan met Hans.

0: Zo dan. Nou, dat was hem weer, hè, zo'n beetje. Bijna dan, hè. Opstaan met Hans. Rechtstreeks uit Groningen. Je hoorde net Peter Andre. Een speciale mysterieuze mix. Mysterious Girl was dat. En daarvoor nog Billy Ray Cyrus. Het was toch wel een beetje meer upbeat, hè? Nou ja, volgende week misschien weer, hè? Je weet maar nooit. Dat is volgende week zaterdag weer om 8 uur. Ook weer rechtstreeks op Golden Oldies Radio. Rens komt hier gelijk achteraan. En ik denk dat Rens ook wel van een beetje disco houdt. Denk het wel. Tenminste, jawel. Hey, bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week zaterdag.
1: I'd like to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that, but I can't.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. It's Saturday. Celebrate with the great...

Goedemorgen, luisteraars. Hans, dankjewel, jongen. Precies. Even toeteren. We gaan als een speer vandaag. Top 12 uur op de koffie bij Rens. En onderweg zijn we met Gary Rafferty. En van city tot city. Morgen.

0: Hij zingt aan Going Home. Nou, voor mij nog even niet. Ja, over 2 uurtjes dan mag ik I'm Going Home. City to City van Gary Rafferty van zijn gelijknamige album. En weet je dat dit liedje eerder in de hitlijst stond als Baker Street? En Baker Street werd natuurlijk een ongelooflijke grote hit. Echt een dijer kletser van een knallende hit was dat. En dit kwam binnen 25 februari 78. Ik was toen net 13 of zo, zoiets eigenlijk. Ja, zoiets.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
2: Ja, ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
3: Kijk, ik geef er goede energie van. Ja. Goede mensen.
4: Zo.
2: Radio Jan.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
0: Ja, nou, we waren al begonnen, hoor, vriend. We waren al een beetje onderweg. Even officieel, Hans, dankjewel voor de voorgaande 2 uur tussen 8 en 10 op de zaterdagochtend in de zaterdag vibe op Golden Oldies Radio. Is hij altijd aan de beurt? En die gozer vindt dat zo leuk, joh. Radio maken. Oh. En dat hoor je ook natuurlijk terug in de programma's, hè? De energie en de gezelligheid. Zeker wel. Hey, Hans, dank.

0: Roosendaal met al zijn weetjes en heel veel muziek. Maar tot aan die tijd gaan wij lekker aan de gang met allemaal lekkere deunen. En dat zijn er heel veel vandaag. Ik heb een hele leuke op de kop getikt.
1: Ja.
0: Echt waar. Zo nu en dan doe ik dat eens even. Echt een vinyltje. Een klein vinyltje. Meedoen in het muziekhuis. Doe maar even lekker mailen. Rens, apenstaart, Golden Oldies Radio. Rens, apenstaart, Golden Oldies Radio.nl. Moet je dat wel zeggen, Rens? Dus Rens, apenstaart, Golden Oldies Radio.nl. Als je daarheen mailt, dan komt dat goed voor elkaar. En dan krijgen we dat vanzelf hier op de printer. Want het gaat ook allemaal automatisch. Ik heb allemaal agents draaien. Ik wil eigenlijk nog een agent hebben voor een programma. Had ik van de week een discussie over met iemand. Veel af en toe dat niet met AI, dat je gewoon dingen inspreekt dat het allemaal vanzelf gaat. Zo nu niet erop, echt niet. Nee. Veel te leuk, man. Fysieke singeltje opzoeken. En dan het hoesje openmaken, het stukje vinyl eruit lepelen. En dan lekker op de draaitafel klaarleggen, scherp zetten. Ja, dat is wel wat, hoor. Dat is wel wat. Het is me weer gelukt. Het is me weer.

Zo is het. Een gouden weekend. En ik zei het, ik had weer een mooi vinyltje. Dus deze. On the radio van onze vriendin Donna Summer. Luister naar me mee.

kippenvel liedje. Level 42. To be with you again. Heet dat? To be with you again. Ik ben echt stromledig vandaag, zeg. Maar wel gezellig. Ja, precies. Ik ga even een rondje draaien. Even richting de koffiemachine, jongens. Want ik heb wel trek in de bakkie.

0: was ooit golfbreker in de Rotterdamse omgeving. Op het grote transatlantische toen de tijd.
1: Ja.
0: Phil Collins. Two Hearts. Ontzettend lekker liedje. Zeker die start. Drums, dat was natuurlijk Phil Collins' dingen, hè, als drummer zijnde. En wat is dit? Dit is ook wel lekker. Van Vaderlandse Bodem. De meiden Mai Tai. Zijn het zusjes? Geef niet. Een lekker liedje. History. History.

kippenvel hebt, dan is dit er zo eentje. Sunday Love, Bruce Springsteen. Echt zo'n koffieplaat, vind ik dat. Die zou ik elke week wel willen draaien. Gaan we niet doen, hè? Gaan we niet doen. En wat is dit voor lekkers? Dit is echt zo'n oude meuk. The Peddlers en Curly P.S. I love you. Tot dan 12 uur. Op de koffie bij Rens, hier op Golden Oldies Radio. Welkom. Gezellig.

0: Colin Blunstone. En nog ook zo'n mooie.
1: Wel die Drippers. Jawel, jawel, jawel. Echt zo'n lekkere zwijmelplaat naar je koffiemachine in de keuken.

een scribbel. Wat een energie in de muziek. Wat een energie. Bucks Fizz en New Beginning. En over mooi gesproken, wat ik je voor deze. Mike Oldfield, Toe Frans.

Zo lekker liedje dit, hè? Harvest Moon van Neil Young. Er wordt ook gecoverd. Op YouTube heb ik voor mij al eens een keer wat verteld van Ellie en Tony. Dat zijn vrienden, weet ik veel hoe dat allemaal in elkaar steekt. En die coveren heel veel mooie liedjes. Ik zal zo even kijken of ik hem even kan laten horen. The Lover Speaks. No More I Love You.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiaanse deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden.

Throw like it is. Steely Dan met zijn makkers. En 1 naar 10 van het very best of album van Steely Dan uiteraard. Voor de mensen die inderdaad inschakelen, goedemorgen. Tot einde van dit uur, is 12 uur, op de Koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. Vinden we gezellig dat je erbij bent. En dat doen we elke week tussen 10 en 12. Ja, echt waar. Elke zaterdag tussen 10 en 12 op Golden Oldies Radio. Rens op de radio met de Koffie of de Oude Meuk Show, kan ook. We zijn er geleerd er nog niet over uit wat het nou precies is. En ik even kijken naar de... Even kijken, is het een beetje in balans? Ja, zo is het beter. Ik ben een beetje aan het stoeien hier zo met de audioprocessing. Voor zover die je het doet. En de audio bewerkt. Vind ik wel een belangrijk dingetje. Zou je daar niet meer lastig vallen. Hey, tot 12 uur. Uiteraard weer heel veel vinyl. En over vinyl gesproken. Wat dacht je van deze hele lekkere? Ja. Als je hem hoort, dan denk je, oh dat, ja, ik weet niet. Maar dit is later nog eens een keer gedaan door Money Love. En uiteraard heet hij ook zo. Althans, Money Love is de dame die het zingt. And it's a shame, my.

Lekker hoor dit. Dave Lee Roth en de California Girls op Golden Oldies Radio. En we draaien alleen maar lekkere deuntjes. Money Love worden we ook nog eventjes met It's a Shame. Een cover natuurlijk. Wat is dit voor lekkers? Robbie Dupré. En de Hot Rod Heaters. Ja, lekkere muziek van die gast.

0: dankjewel. I wrote this
1: song for you. Hey, dankjewel, hè.
0: Nou, naar die inkakmomenten, dan gaan we dit maar eens even doen. Met z'n allen gezellig. Een beetje energie in de show, bedrijf, want... Beautiful South, song, whoever. En dit, Twilight, ILO.

Deze die kan eigenlijk, denk ik, het archief in. Die is wel heel slecht inmiddels voor de Skipper Wise. Standing outside in the rain. Ik blijf het een ontzettend lekker plaatje vinden wat dat betreft. Alleen de start was even minder, omdat het liedje was ineens snel voorbij, die vorige. En toen had ik mijn linkerhand of mijn pink schoot tegen de fader. En het is die vederstart. Dus dan doen we snel terug. Maar ja, ik ben natuurlijk een eikel. Ongelofelijke grutselaar ben je dan. Je start iets en dan zet je het uit. En dan start je het weer en dan is het... Ja, suppel zeggen we dan. 11:30, op naar 12:00. Dan is het weer gedaan met de koffie en de rins op de Golden Oldies Radio. Maar niet getreurd, we zijn er dag en nacht. Met een heel vracht aan programma's. Zometeen trouwens, om 12:00 komt maestro Frank van Roosendaal weer op de lijn. Op de radio. Met zijn mooie liedjes. Dat vind ik altijd zo leuk. Dan hebben we best wel een energiek blokje van 2:00 gehad. En dan weer zo'n ontzettend lekker informatief. Lekker blokje met allemaal van die hele lekkere vergeten liedjes. Overigens, vergeten liedjes. Dat zijn wij, hè? De vergeten liedjes. Zeker. Golden Oldies Radio, 24/7. En het gaat echt gebeuren, mensen. We gaan echt dadelijk in het westen van het land op DAB, DAB gaan we uitzenden. Dus gewoon op de autoradio. Jazeker. Op de koffieradio, op de keukenradio, op de autoradio. Dus als je de tuin in gaat, radiootje mee, heggetje knippen, tuintje in, muziekje aan van Golden Oldies. Waarom ook niet? Wat is dit voor lekkers? Het is echt zo'n lekker instrumentaaltje van MFSB. En uit de tijd van Saturday Night Fever. Dus ik laat je even achter met dit deuntje.

0: blijft een fascinerend liedje, dit wat dat betreft. En George Silence, Depeche Mode. En daarvoor die oude Town Called Malice van The Jam. De draaitafel was ook een soort jam, want hij was A, niet zink, of zink, zeg maar, in het gaatje in het midden. En ook niet de beste kwaliteit meer. Wat is dit voor lekker, jongens?
1: Oh.
0: Deutsche Leute van Beuthen. Nog een klein kwartier. Dan zijn we weg.
2: Hier ben ik geboren.

Wat is dat voor deze klekken? I Say Nothing hoorden wij op het toestel van Voices of the Beehive. En wat is dit voor lekkers? Om 11:15. Wendy en Lisa. Sideshow op de radio. Tot 12 uur op de koffie bij Renzo. Golden Oldies. Radio.

maken die gasten toch goede muziek, hè, nog steeds. Nou, niet dat de liedjes van nu, hoor, daar gaat het niet om, maar... America. De mannen, vrienden, broers, weet ik wat dat zijn, maar in ieder geval op gitaar. En ze maken heerlijke deunen. Ik had die andere ook nog op de singlestapel liggen met de woorden. Ik denk, ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, twee keer Amerika in 1 uur. Dat is too much. Dat is too much, ja. Zo'n beetje richting 12. Dus deze krijg je nog van mij mee. Desire, de B-kant ervan. Casablanca Nights van Future World Orchestra. En misschien nog één, ik weet het niet. We gaan het zien. Goed weekend, tot volgende week. Hoi.

0: word altijd een beetje blij van dat liedje. Heel raar. Ik denk dat het alle geluidjes die erin zitten komt. Al die hoge dingetjes en die vreugeltjes en die dingetjes, dangetjes. Ik dacht net van, ja, het is wel verkort de bocht. De groot om zo fijn weekend te doen ook hier naar Joep Paraplu. Nou, heel snel dan. Zometeen Niels weer en verkeer. Niels weer en verkeer. Anyway, files en al die informatie. De ellende van de wereld. Maar daarna weer 2 uurtjes. Ja, heel lekker. Met de maestro Frank van Roosendaal. Houdbaan de hele dag tot vanavond laat. Allemaal gepresenteerde programma's op de radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoleanceregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nou, zeg nou zelf. Toch een leuk begin van de zaterdagmiddag. Goodbye rock and roll. Disco really made it. Je hoorde Grupo Sportivo, een beetje uit Den Haag. Het kwam uit, plaatje kwam in 1979, stond op een LP en die heette weer 1978. Of back to 1978. Het was echt Nederlands en het heeft toch behoorlijk in de top 40 gestaan. Een hele goede middag, jongens. Zaterdag. Rens, bedankt voor jouw koffie tussen 10 en 12. En daarvoor Hans, we zijn zalig een beetje opgestaan. En het is zaterdagmiddag, jongens.

piano, Pim Jacobs. Op de gitaar, Eddy Christiani, het cocktailtrio, dames en heren. Onzin, Batch met een overdrijven, een prachtig nummer, Looking Out for Number One. Het gaat dus over het feit dat je als je iets wil bereiken, dan moet je er hard naar streven en dan moet je goed voor jezelf zorgen. En ik kan je zeggen dat BTO daar niet zoveel voor hoefde te doen, want met zo'n nummer scoor je natuurlijk meteen een hit.

doen, een plaatje aanvragen. Mail dan naar Frank van Roosendaal @goldenoldiesradio.nl. Frank van Roosendaal @goldenoldiesradio.nl.

zeg nou zelf, joh. We maakten fantastische muziek in de jaren 60 en 70, hè. Tammy Terrell, wereldzangeres Marvin Gaye met Ain't Nothing Like The Real Thing. Nou, daar ben je pas echt verliefd. En dames en heren, wat een weer hadden we toch afgelopen week. Ze weten we donderdag nog helemaal ons peentjes. Vieze benauwde weer. Four seasons in one day. Daar lijkt het wel op.

0: hadden we ook alweer. Een indiaan, een cowboy, een politieagent. Uit de jaren 70, jongens. Village People met YMCA. Dat stond dan voor het jongerenhotel, geloof ik, in Amerika. En we zijn nu weer toegekomen aan...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, wat bedoelen we ermee? Dat bedoelen we ermee dat we dus vroeger zangers en zangeressen hadden in de jaren 60, 70. Meestal uit Frankrijk of Duitsland of Engeland. Of in dit geval weet ik het eigenlijk niet eens. Nee. Maar goed, er waren de Nederlandse zangers en die denken van... hé, dat is een leuk deuntje, die ga ik pikken, die ga ik jatten. Ik ga er zelf even een liedje op schrijven. En dan mag je dus eventjes raden wie of we hiermee bedoelen. Dit is het origineel. Oh, wat moeilijk, hè?

geef jou dus één plaatje om erover na te denken. En als je het weet, mag je het roepen. Dan hoor ik het wel. Wie was de jabbert, de diep van deze plaat? Dit was trouwens Anna Belén met Agapimo. En dit is

0: Mijn broer en ik achterin. In de Ford Granada, zo goed. Met van dat beige camel bekleding. Op weg naar Zuid-Frankrijk met de Astra erachter de caravan. En dan dit bandje. Opgenomen van de Soul Show. Die klokken dan door de speakers van de Ford. Een Lover's Holiday hoor je van Change. En dan praat ik over 1979 ongeveer. Toen het allemaal gebeurde in die Ford. Dames en heren, even terugkomend op...
1: De gejatte chansons.
0: Weet jij nou wie je hebt gehoord? Wie heeft het plaatje gejat?

0: De gejatte chansons.
1: Dat was de Benny Nijman natuurlijk, dames en heren. Ik weet niet hoe.
0: Oh, het volgende nummer.
1: Een kippenvelliedje. Het is vrij onbekend, maar zo prachtig. Niet gezongen door Don Henley, maar door de bassist. Of was dat de drummer? Ga het even opzoeken. The Eagles. Love will come.

combi eigenlijk, hè? Dit hele gevoelige Wishing You Were Here van Chicago. En daarvoor hoorde je de Eagles. Prachtig nummer. En Timothy B. Schmidt, dat is de bassist van de band, die zong dat hele mooie nummer. Geschreven door Paul Garrick en Jim Capaldi. Het gaat erom dat je hoop, troost en kracht voelt in dat nummer om moeilijke tijden te overwinnen. Kippenvel moment, jongens, in de show op zaterdagmiddag. Ken je deze nog? 1968. Werd ook gedraaid in die Fort Granada. Hello, how are you?

studio ontzettend een moeilijke gezicht. Ik zie je piekeren aan nadenken, waar ken ik dit toch van? De Easy Beats uit 1968 met Hello, How Are You? En nee, dat ken je niet van CNA. Dat ken je van Peken en Kloppenburg, inderdaad. Jarenlang een reclameliedje geweest van Peken en Kloppenburg. Om hun kleding aan de man te brengen. Oh jongens, dit is de zaterdag vibe op Golden Oldies Radio. Met straks Kerst en Classics om 2 uur. Om 3 uur Liefdink is los met Bram Liefdink. Om 4 uur Erik de Vries met de Haven tot Z-show. Om 6 uur de 70 Show met Tom van Dijk. Daarna de muziekfabriek van Ron. En om sluiten we af met Johan uit uw radio om 8 uur. Als hij er tenminste is. Uit een feestje daarna geloof ik. Boy Meets Girl.

0: edes jaa, pun, pun, pun, pun.
1: Ja, mooi, hè?
0: Pun, pun, pun, pun, pun, pun.
1: Wim Sonneveld met Pun, Pun, Pun, Pun, Pun. Weet jij hoe oud jij was toen dit liedje een hit was? Ik was min 14, geloof ik. Nee, min 9. 1955 praten we over Wim Sonneveld met Pun. Wat een leuk nummer. Wij gaan op naar het nieuws. Het verkeer en het weer van 1 uur, dames en heren, op deze zaterdagmiddag. Ik ben zo meteen heel graag bij u terug voor het tweede deel met Middagmaal met Frank van Roosendaal. Dit is The Real Thing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Nederlandse speurhonden gaan volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha, ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: We hebben helaas geen camera in de studio, want dan kun je zien hoe ik hier mee zit te draaien op de plaat van Robert Palmer. Mercy, mercy me, I want you. En eigenlijk hoort deze ook wel thuis in dit genre.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, waarom? Het is namelijk oorspronkelijk een medley van twee nummers van Marvin Gaye. Robert Palmer dus. Welkom terug, deel 2 van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag, tot Kerst en Classics. En ik heb een heleboel leuke verzoekjes nog tot 2 uur. En dit is M, Robin Scott, Moonlight and Muzak. Ken je hem nog? Golden Oldies Radio.

over na gaat denken, dan... Het nummer is, denk ik, 4 keer zo lang als dat hij aan het zingen is. Het intro duurt wel 1 minuut of 3. Maar het is wel een heel lief, mooi, aardig liedje over Lorelei, oftewel Lorelei. Door de David Gates van Brad. Ja, de liedzanger van Brad. Weet je het ook weer? Dames en heren, ik heb een verzoekje voor van Niek. En die gaan we draaien. Dat is een prachtig nummer. Van onze rode held. Niek voor deze plaat aan. En draai hem toch gewoon voor hem. Mocht je ook een nummer aan willen vragen, stuur dan een mailtje naar frank@goldenoldiesradio.nl. frank@goldenoldiesradio.nl. Met dubbel OS. Holding back the years, Nicky.

een beetje het kip en het ei verhaal. Wat was er nou eerder? Rainbow Train of Sandy Coast. Nou, Sandy Coast was eerder. Is helaas uit elkaar gevallen in 1974. Waarna Hans Vermeulen dus in 1975 begonnen is met Rainbow Train. Jorden. Hoe heet ze? Anita Meijer natuurlijk, ja. Die zong ook mee met Rainbow Train. Oh jongens, zaterdagmiddag. Niet getreurd. Het regent af en toe, maar ach. We blijven best wel lekkere zomerse temperaturen houden.

Wat een muzikale genieën zijn het toch, hè? Pink Floyd. Met als onderwerp natuurlijk wat ons de hele tijd bezighoudt en de hele wereld bezighoudt. Money. Golden Age Radio, de luisteraar. Middagmaal met Frank van Roosendaal. Met Johnny HTS. Leuk nummer uit de jaren 80. Dit is Shadow Dreams.

Nou, wel lekker jongens. Hey. Liliane bent uit Amerika. Zeg me niet of vraag me niet uit welke streek precies. Maar je hoorde Redbone met Come and Get Your Love. Daarvoor hadden we Shattered Dreams van Johnny HDS. En wie hebben we hier? De ene van het duo. Dit is Paul Simon, Kodachrome.

0: Maar daar heeft er niks mee te maken. Kodak Rome was dat van Paul Simon. En dan zijn we nu toegekomen aan de volgende rubriek, dames en heren.
1: De gejatte chansons.
0: Dat betekent dus dat er in de jaren 50, 60 waren er mensen die maakten liedjes. En die werden dan gejat door onze Nederlandse artiesten. Die vonden dat ook een goed idee en die hielden er wel van. Luister even naar deze plaat. Dan mag jij raden wie deze gejat heeft.

0: ingewikkeld of niet?
1: De gejatte chansons.
2: Nou, zal wel meevallen.
0: In dit geval was het in de jaren 70 Gerard Cox natuurlijk. En kijk eens naar buiten, jongens. 36 graden worden niet meer. Dit is Het is weer voorbij, die mooie zomer. Woehoe!

shoulder. She said,

Still Going Strong. The Rolling Stones, Mick Jagger, Fool to Cry. Wat een prachtige plaat was dat. Geweldig. Dames en heren. Het is er weer zo'n 2:05 geworden. Raymond Kester staat hier naast me te trappelen van ongeduld. Die wil dat ik hier zo snel mogelijk wegga. Heel veel plezier met de rest van deze zaterdag. Mij hoor je

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Laat. Welkom bij Kerst en Classics. En dankjewel collega's. Frank van Roosendaal, dank. Hij heeft vlak voor het nieuws nog gepresenteerd en de stoel voor mij vrijgemaakt.
1: Kerst en Classics.
0: Ja, de ene mooier dan de andere. Volgen elkaar hierop op dit radiostation. Hey, we gaan luisteren naar Neil Diamond en Crunchy Granola

0: goede tip van Neil. Heel gezond. Ik doe het ook 's ochtends regelmatig door mijn kwark. Oké, Edwin, kom er maar in.
1: De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.
0: Ja, de hele zaterdag een hele vibe. Allemaal classics, allemaal keurig op rij voor je, dus blijf gezellig luisteren. Oh. Hey, mooi pianospel. Deze ken je waarschijnlijk al. Boomtown Rats. Met natuurlijk Bob Geldof. Zijn nummer dat heet I Don't Like Monday.

0: down.
1: Ja, die maandagen die zijn een dingetje. Ja, vooral na een weekend. Maar kom op, schouders naar achteren. Wees een vent, even diep ademen en gewoon gaan met die banaan. Hey, bekende klanken, ja. Bij de fans gaan hun hartkloppingen omhoog. Ja. Hey, we gaan naar het album luisteren van Boudewijn. Hoe sterk is de eenzame fietser? En dit nummer heet Jimmy.

Het gaat niet allemaal slecht door die zakenmannen. Oké, dames en heren. Zaterdagmiddag. Het is tijd voor een muzikale opwepper. Geen energiedrank. Dat is niet gezond. Gewoon een goede plaat. Zoals dit, ja.

67 deze. The Beat Goes On. Hoor eens even. Ja, het zijn niet de Beach Boys. Het lijkt er sprekend op. Ik ga het je zo meteen vertellen. Het is een plaat uit de tijd dat mensen nog dachten dat computers nooit iets echt zouden worden. Nou, goed gezien hoor. We doen niet anders. Ja, en vooral met die telefoontjes, hè. Verslavend. Jazeker. Hey, fijn dat je luistert naar ons, het hele team van Golden Oldies Radio. Hier is voor jou de Flowerpot Man. And let's go to San Francisco.

Vroeger ging je tot diep in de nacht, ging je uit. Stappen heette dat toen, ja. Tegenwoordig is 10:30 een mooie tijd om nog even snel de vaatwasser te vullen en aan te zetten voordat je naar bed gaat. The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

gezongen, dames. Ja, heel mooi. Oké. Okay. Hey, vroeger kende je alle telefoonnummers uit je hoofd. Even bellen naar die of die. En tegenwoordig ken je alleen nog maar je pincode uit je hoofd. Dat is wel typisch, hè? Ja. Oké, okay, Michael McDonald. Nummer dat heet Sweet Freedom.

prachtig nummer, Golden Oldies Radio. Jullie worden wel heel erg verwend, ja. Oh, hey, dit is uit de tijd dat je nog vrij kon dansen. Zonder dat iemand het gelijk op TikTok zette, ja. Hey, we

0: Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Nou ja, tot 10:30 dan, hè. We gaan tegenwoordig wat vroeger naar bed. 9 uur, 10 uur, ja, dat verschilt per persoon.
1: Ja. Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

te veel gitaar is ook een iets, jazeker. Hey, a miracle. Elke druppel die valt tot zong Freddy, jazeker. Hey, vind je het goed? Hij vindt het goed, oké. Hier is Supertramp.

0: Speciaal voor jou. Ja, jij. Aan de andere kant van de radio. Hij zegt juist hoe het heet.
1: Kirsten Classics.
0: Inderdaad, hé. Hey, een golden oldie. Jazeker. En we gaan weer...

0: tijd dat ze nog die kanaalscheiding deden tijdens de opnames. Hey, deze heeft de tand destijds doorstaan.
1: Zeker.
0: Heel bekend groepje, ja. Dames en heren, mag ik u voorstellen? The Rolling Stones.

luister eens even naar die basgitaar. Oh, heerlijk zeg. Geniet eventjes. Het is muziek van Thin Lizzy. Het nummer dat is getiteld...

Zo lekker die muziek van Thin Lizzy. Ja. Echte liefhebber zit hier achter de mixer, ja, van Thin Lizzy. Maar ook prachtig deze Golden Oldie van de Lady Killer, Tom Jones. Ik zie nog regelmatig filmpjes van hem op YouTube en dat doet het nog goed. Hier is Love Me Tonight.

doen we een klein beetje afkappen deze. Ja, want de nieuwslezer die tikte op mijn schouder. En vervolgens tikte hij op zijn horloge. Ja, het is inderdaad tijd. Je hebt gelijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Listen.

Ik kreeg toch in één keer wel weer een beetje zelfinzicht bij deze plaat. Dat ik toch wel even bij mezelf ging nagaan van... Ja, aan de ene kant ben ik hartstikke rustig. Maar aan de andere kant ben ik toch wel zo gehyped dat ik wel op mijn doel af kan gaan. Ja, gewoon even een stukje persoonlijk inzicht. Sweet and Fox on the Run bij Golden Aldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los. Komende uur zul je toch echt wel even met mij moeten doen. Natuurlijk bedank ik de rest van de collega's die je eerder hoorden op deze zaterdag. Dankzij jullie was de zaterdag-vibe al hartstikke lekker begonnen. En ik kan er alleen maar een uurtje aan gaan toevoegen. En dat gaan we ook doen. Zometeen heb ik onder andere muziek voor je van Slade uit de jaren 90. Radio, Wall of Sound. Daar heb ik heel veel zin in. Die heb ik echt lang niet gehoord. Maar eerst muziek uit de 70s van The Village People.

ze zong dit in toen ze 19 jaar was. Maar ik moet zeggen, ik hoorde de laatste een keer een opname van de voorbij komen. Toen dacht ik, ja, het klinkt gewoon nog steeds zoals toen. Tanita Tikaram en Good Tradition bij Golden Oldies Radio. En dan is het nu tijd. En ik word altijd zo blij van het nu volgende nummer. Een plaat over het mooiste medium wat er wat mij betreft bestaat. En niet alleen wat betreft mijzelf, maar ik denk dat ik namens heel veel anderen spreek als ik zeg Radio Wall of Sound. Hier is Slade.

Cyndi Lauper, hoor je? Nou, ik hoef niet eens mezelf de afkondiging te doen. Hoe luxe is dat, zeg? Nou, dan doe je dit goed, hoor. Als de artiesten in het radiovak het gaan overnemen. Ja, of ik doe het zelf gewoon zo verrekte slecht. Dat kan natuurlijk ook. In elk geval hoor je Time After Time hier bij Golden Oldies Radio. Ja, muzikaal gezien gaat het alle kanten op met veel gitaarplaten. En ik had het ook al een klein beetje voorspeld. Maar het komt wel aardig uit, hoor. Die voorspelling, daar ben ik nu wel achter. Geldt trouwens ook voor deze plaat. Ook een gitaarplaatje. En hoe? Iggy Pop en The Passenger.

Ja, natuurlijk kun je wel eeuwig en altijd dezelfde studio-uitvoering blijven draaien. Maar goed, als je een live versie hebt, dan is dat altijd leuker. Living on a Prayer van Bon Jovi hoor je. Dit is Golden Oldies Radio met nu muziek uit de jaren 90. Seal en Crazy.

Het origineel komt bij Albert Hammond vandaan. Daarna hebben ook Willie Nelson en Julio Iglesias nog een keer gezongen. Maar ik had gewoon even zin in deze uitvoering. Want dat kan hier gewoon bij Golden Oldies Radio. Engelbert Humperdinck en To All the Girls I've Loved Before. Ik heb echt heel lang gedacht dat een Nederlander was, hè? Engelbert Humperdinck. Ja, ik vond er ook best wel veel Nederlands aanklinken aan die naam. Is helemaal niet zo. Daar ben ik ondertussen ook wel achter. Maar weet je, dat soort dingen, dat spook je dan gewoon af en toe eens een keertje door je hoofd. Dat vind ik toch wel grappig. Je luistert naar Liefdink is los op zaterdagmiddag met nu The Beatles en Maxwell Silverhammer.

Golden Oldies Radio met The Pretenders. Don't get me wrong, hoor je. De nu volgende die heb ik echt wel even moeten afstoffen, maar dat is niet voor niks. Want het is gewoon een plaat die staat als een huis. Ik heb het over David Bowie en Ziggy Stardust.

Er zijn van die platen, die vind je bijna nergens meer. Behalve hier in dit archief dan. Two People and Heaven hier in Liefdink is Los. Die er trouwens alweer op zit. Het is weer richting 4 uur aan het gaan. Zometeen Erik de Vries. Dus blijf er ook gewoon vooral bij. En ik spreek je heel graag volgende week zaterdag weer rond een uurtje of 3. Heel graag. Tot dan. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een half uur extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog andere files, zoals eentje op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier ongeveer. En in Brabant is het wat drukker op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg Centrum West ongeveer 10 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: Alles wat je horen wil met Erik de Vries.
1: De California Soul, dankjewel meneer Liefding. Ja, je was weer los. En hoe los? Nou, heel los. Laten we het schijfje even open doen, anders hoor je me niet natuurlijk. Hey, goedemiddag. Het is alweer 4 uur geweest. Dit is van A tot Z op Golden Oldies Radio tot aan 6 uur. En we gaan ze weer allemaal lekker draaien hoor. Ach, we hebben plaatjes die terugdenken aan de tijd van vroeger. Maar ook plaatjes die je doen terugdenken aan de tijd van nu. Ja. Rara, hoe kan dat op Golden Oldies Radio? Nou ja, gewoon luisteren, dan zit het helemaal goed. Tot aan 6 uur dus. De Vries op je radio. En ja, dit is zo'n plaatje. Die moet ik gewoon weer eens een keertje draaien. Ach, dat is iets. Britney Spears.

zeggen, ja, maar met mij dansen toch vandaag. Heerlijk. The Crazy Town, The Butterfly. Hey, even heel iets anders. Extinction Rebellion heeft vanmiddag op de A12 weer even voor wat trammelant gezorgd. Uiteindelijk zijn de heren wel opgepakt. En ja, waarschijnlijk worden ze berecht volgens het recht wat de gemeenschap wil. Dus wat de Tweede Kamer wil, ja. Het kabinet had besloten namelijk dat het strafbaar zijn. Sorry,

I'll never drink again. Ja, dat zal ik je beloven. Ik vanaf nu drink ik alleen nog maar sugarons, koffie, thee en natuurlijk de muziek. Nou, die kun je niet drinken, maar wel beluisteren. Hier is Jennifer Lopez alweer een tijdje geleden. Dancing.

Jennifer Lopez. Dat is de dame. En we gaan meteen door naar deze plaat. Want we hebben een verzoek binnengekregen. Goedemorgen. Oh nee, goedemiddag is het. Ja. Het is middag. Het is zaterdagmiddag. Het is alweer.

Homba. Ja, dat is heerlijk. Terug in de tijd plaats. Maalt en McNeil, even je aandacht. Vanaf aanstaande donderdag is namelijk weer een nieuwe collega actief op Golden Oldies Radio. Zijn naam is Luud van Eerdweg en gaat de ochtend doen op de donderdag. En dat is een aanrader. Dus mocht je je donderdagochtend vervelen, zet hem op Golden Oldies Radio in de auto. Het maakt allemaal niet uit waar je dat doet. Gewoon lekker Golden Oldies Radio aan en dan heerlijk luisteren naar de stem van niemand minder dan Luud van Eerdweg. Ja, hij komt helemaal uit Helmond. Komt hij even naar de studio van Golden Oldies Radio. Ja, het is toch beleefd dat hij dat doet, hè. Is toch wel knap, die man, toch? Ja, inderdaad. Een reden te meer om te gaan luisteren, dus. Even een rustpunt in de show. Dancing in the City. Marshall en Hain. Golden Oldies Radio. Het is alweer bijna 2,5 over de klok van 4:30. Dit is live radio anno 2026. Goedemiddag.

zeggen, Emilia. Het is een big, big world in de Out There. Oké. Hey, even heel iets anders. Want ik zei het al, Ton van Dijk komt zo meteen met de Golden Oldies 70 Show. Maar we hebben ook nog de Muziekfabriek en Johan op je radio. En vanavond sluiten we af met Dennis Wiebel. En die is dan gewoon live op jouw radio. Zo zit dat, ja. We gaan even terug in de tijd. Een indasvlieg op Golden Oldies Radio. Hey there, Delilah.

Kom in de naam van Tom van Dijk natuurlijk, de jaren 70. Dr. Hook en Sharing the Night Together brengt ons bij een hitje. Een heel klein hitje. Ik heb gisteravond de documentaire zitten kijken van deze band. Ik had zoiets van, ja, ze zijn echt laat ik dat maar niet zeggen. Tour Unlimited en no limit. Maar je begrijpt wel waarom ze niet meer bestaan nu. Ja, het is even dat je het weet, toch? Mocht je hem gemist hebben, ga maar eens even terugkijken op NPO Start. No limit op je radio.

de Vries was even koffie drinken. Ja, ik was even in gesprek. Sorry, bij de koffieautomaat. Ik kwam Wilco tegen. Ik zeg, hey Wilco, AM. Ja, nee, dat gaat eraan komen. Heb je dat spoeltje? Ja, nee, ik heb het al gezien. Dus we waren even in discussie en toen was er van, oh, de suite is afgelopen. Rennen. Nu staat mijn koffie nog bij de koffieautomaat. Ja, dat is vervelend. Dan ga ik dus nu mijn koffie halen en dan ga jij thuis naar het Wit en Fire. Nou, vooruit dan maar weer.

liedje waarvan je denkt van, oh ja, eigenlijk verveelt hij nooit. Earth, Wind and Fire en de Boogie Woogie Wonderland. En daarvoor zat de suite dus met Papa Joe. Je luistert daar vanavond tot zet. Als jij nou zoiets hebt van, hey De Vries, leuk al die plaatjes, maar ik wil dit plaatje een keertje horen, stuur dan een mailtje naar erikdevriesgoldenoldersradio.nl. erikdevriesgoldenoldersradio.nl. En het apenstaartje er uiteraard wel tussen, anders komt het niet aan hier natuurlijk, hè. Ja. Gaan wij het even rustig aan doen? Gaan wij een plaatje zoeken voor zometeen? Wat dacht je van Bette Midler of Pieter Maffay? Of misschien heb je wel John Denver in je gedachten? Laat het maar weten. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldersradio.nl. Nou, de Easy's.

0: Golden Oldies Radio met Erik de Vries.
1: Nou, de zomer is het niet helemaal meer, maar goed. Mocht je naar buiten gaan, neem een paraplu mee. Nu is het tijd voor Bette Midler. Terug in de tijd met zo'n heerlijke feverplaat.

0: De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan.
1: Beleef
0: het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

mocht je zo meteen aan tafel gaan, dan wens ik je alvast een smakelijk eten toe. Want ja, het is alweer bijna 17:50 op de klok van 17:30. De Vries op Donald's Radio. En van A tot Z. Nou ja, ik zit even in de mailbox te kijken, maar het is angstvallig stil. Erik de Vries, aanstaan in Golden Oldies Radio. Als je daar even een mailtje heen stuurt, dan gaan we jouw plaat draaien. Zoals je zit. Even kijken of ik iets van radio wil draaien. Nou, vooruit dan maar weer. Want we zijn op de radio, dus we gaan radio draaien. Nou, waarom ook niet? Jack and Jill went up the hill. And stupid Jill forgot the pill. So now they have a son. Hoe zit dat dan, toch? Nou ja, moet je maar even luisteren naar deze plaat. Seksuele voorlichting op Golden Oldies Radio. En dat uit de gouden oude tijd.

vorige week afscheid genomen van Dolly Parton. En een tijdje daarvoor hadden we afscheid genomen van niemand minder dan John Denver. Thank God I'm a Country Boy was een van zijn grootste hits. Maar wij gaan iets anders draaien, ja. Wat gaan wij dan draaien van John Denver? Nou ja, his old guitar. Dat is die gouden.

Ik weet niet of je nu aan het koken bent. Of misschien heb je wel een snelle hap zometeen. Vanaf een uur of 6:30, 7 of zo. Ja, de Vries gaat zometeen eerst naar huis. En dan mag hij aanschuiven met soep en brood. Nou, dat is ook interessant. Deze even voor de mensen die vanavond Dennis Wiebel gaan missen. Als je hem mist natuurlijk. Dus doe ik het alvast nu draaien. Snap je hem nog? Nee, laat me zitten. Dennis Wiebel vanavond als laatste. Tussen 10 en een uurtje of 12. Met Zol Wiebel. Zometeen ook nog niemand minder dan Tom van Dijk, de 70 Show. En we hebben natuurlijk.

plaat van Denise Williams. Let's hear it for the boy. Nou, vooruit dan maar weer. Hey, Golden Oldies Radio. Vanavond ook op de Korte Golf. 58.45 is dat. The best oldies station. En op de 16.02 en de 11.79. Nou, zelfs in de Achterhoek zijn we te beluisteren op FM. Op de 91.1. The best oldies.

bezig vanwege een bruiloft. Ik heb foto's gezien. Ja, oké. Succes, Johan. Ik hoop dat je het maandag nuchter kan navertellen. Nou, vooruit. Divine Emotions dan maar. Waarom ook niet? Golden Oldies Radio, De Vries is de naam. En ik ben er tot aan 6 uur deze avond. En we hebben nog Pieter Maffay, Zolle Simon en ook Gerard Cox komt voorbij. Nou, eerst deze.

Brother Michael Walden op Gondel's Radio. En brengt de tijd alweer op, even over de klok van 5:30. Om precies te zijn, 5. Ja. Rolf vanavond dus in plaats van Johan. Dus we hebben zometeen niemand minder dan Van Dijk met de 70's Show. En de muziekfabriek. En dan geen John uit de radio. Dat is Rolf uit de radio. En natuurlijk als laatste Zon van Dennis Wiebel. En dat allemaal op diverse golflengtes in Nederland. AM, FM en de korte golf. Nou, wat wil je nog meer? Nou, vooruit dan maar. Drive Away From Home. Zo heet deze plaats. En de intro is een beetje lang en hij zit om me heen te praten. Ik heb dat niet afgesproken met hem, maar maakt allemaal niet uit. Nou gaat hij echt zingen. Nou, vooruit dan. Ga je gang.

met deze. Heb ik weer heel veel mensen blij gemaakt. Dat zie ik alweer in de reacties. Ja, dankjewel. Pieter Mavai. En doe op Golden Oldies Radio. Brengt de tijd op, nou ja, zeg maar kwart voor de klok van de zessen. Dus tijd om richting de tafel te gaan, toch? Ja, inderdaad. Zometeen nog Rick Astley, Sol Simon. En als uitsmijter zo meteen Gerard Cox. Maar nu Denise Williams. That's what friends are for. Ja, ja, waarom ook niet? Wij zijn jouw vrienden op de radio. Dit is Golden Oldies Radio. Goedemiddag. We mogen nog geen avond zeggen. Nee, dat mag nog niet. Zalig nummer wordt er gezegd. Oké, dan ook dat is een zalig nummer. Zometeen.

I'm never gonna give you up. Nou ja, we gaan ook niet, hè. We geven niet op. Nee, hey, ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond toe. Zometeen de 70's Show. En niet te vergeten de muziekfabriek. En John op de radio is er niet. Nee. Dat is half geworden. En Dennis Wiebel als laatste vanavond. Nee, tot de volgende keer maar weer. Bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogacar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 33 kilometer voor de finish in de 8e etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Nile Rodgers.
1: Ja.
0: Deze sterk en zeer gepolijst.
1: Geweldig.
0: Dat doen we weer eens terug te horen. Het was een hit in 1979. Chic. En My Forbidden Lover. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70s Show.

Dave Edmunds in topvorm 1976. Here Comes the Weekend. En uit Leiden komt voorbij Catapult met Let Your Hair Hang Down. 1974, ja, toen had ik dat haar nog. Ha. Dit is de 70 Show met de vrije nummer van America 1975. Sister Golden Hair.

internet zijn honderden, misschien wel duizenden filmpjes te zien van ongeïdentificeerde voorwerpen, vliegende voorwerpen, UFO's. Maar eerlijk gezegd geloof ik er weinig van. Die filmpjes zijn altijd heel wazig. Maar ondertussen horen we de Carpenters, Richard en Karen in topvorm 1977. Calling occupants of interplanetary craft. When you're in love with a beautiful woman.

Een waarschuwing van Shocking Blue uit Den Haag. 40 jaar geleden, Never Marry a Railroad Man. Nummer 1 in Nederland, 1970. Allemachtig. En nu, iets minder lang geleden, 39 jaar geleden. Lighthouse and One Fine Morning.

heb hem zo te pakken. Ik weet er alles van. Ha. The Verbs. It only takes a minute, girl, to fall in love. Het was een hit voor alle grote in Amerika in 1975. Dit is de 70's Show met een van mijn favoriete duo's. Steely Dan, Walter Becker en Donald Fagen. Ricky, don't lose that number.

Het was een hit in Amerika in 1976. Jigsaw en Love Fire. Het is tijd geworden voor vergelijkend plaatonderzoek hier in de 70 Show. Zometeen de originele opname, zoals je van mij gewend bent. Maar eerst de zeer vrije cover van Nicolette Larson.

tegenwoordig ook op cd, maar in de jaren 70 stond u nog gewoon op LP. LP van LP Comes a Time, Neil Young en Lotta Love in de rubriek Tergelijke Plaatonderzoek. Vanaf gegaan door deze zeer vrije cover, ik zei het al, van Nicolette Larson. It's gonna take a lot of love. Dit is de 70 Show met Lee Michaels uit 1971. Mooi bericht zo te horen.

0: Ja, de Southern Hellman Fury Band. En een hit in Amerika in 1974. En dat nummer heette Falling in Love. Ja. Stem van Paul McCartney en Band on the Run. Tot de volgende week.
1: We, that's all, folks.
2: Honey.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, ik vind het wederom weer zeer amusant om de liedjes voor je op te zetten. Dus hou me het komende uur voor een uurtje de Muziekfabriek.
5: Ron van der Steen.
4: Ik zet ze 3-on-3 voor je op. Laten we lief en onschuldig beginnen met een heel oud liedje van Dean Martin. In the Misty Moonlight.
6: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Je krijgt van mij alle toestemming om uit volle borst heerlijk mee te blaren. Lukt volgens mij aardig met deze van Jacqueline Govaert, Overrated. Daarvoor zat een liedje uit 1991 van Call Me Bert, I Wanna Sex You Up. Nou, je gaat je gang maar. Als je mij als doelwit wil gebruiken, nou, dan gaat dat niet lukken. Want ik moet eerst even toestemming thuis vragen. Dus parkeer me eventjes mij langs de zijlijn. Als je het niet erg vindt. En we begonnen met die heerlijke gouden ouwe van Dean Martin in The Misty Moonlight.
1: Muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je meer weten over de Muziekfabriek. Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Straks aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En wat al niet meer. Maar nu eerst Supertramp, hier is Cannibal.

0: gaan hem zeker niet vergeten. Natuurlijk, ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze werd geboren in Chicago, Illinois op 8 november 1947. En overleed in Los Angeles, Californië op 12 juli 1979.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven. Dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrument perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You uit 1974. Opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. In de jaren daarna bleef zij optreden. Maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse kankerstichting, American Cancer Society. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf ze op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot. In het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Laten we genieten van Minnie Riperton en luisteren naar Loving You. Een nummer wat centraal staat als de Jukebox Classic.

Eigenlijk zijn ze veel te vroeg gestorven, deze fantastische Amerikaanse soulzangeres. Minnie Riperton, Loving You uit 1974, stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Een heerlijke swing groove van Lucy Pearl. Don't Mess With My Man. En we hadden nog twee andere liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat waren toch niet de eerste, de beste mag ik wel zeggen.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Waaronder die van Peter Koelewijn. Ik heb je nog voor geen minuut gemist. En dan natuurlijk die van Supertramp, Cannonball. Nog altijd is dit de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga er weer drie voor je opzetten. En hij mag zeker niet ontbreken, de Muziekfabriek. Ik heb het over.

0: plek om deze nog eens gehoord te hebben in de muziekfabriek. Deze van Tears of Fears. Een shout uit een tijd dat je New Wave moest zijn. Ja, het is echt zo. New Wave, wat was dat ook alweer? Weet je het nog? Van die hele rare kapsels. De ene kant opgeschoren, de andere kant lang gelaten. Van die vreemde kleurtjes in je haar. Van die hele rare, vreemdsoortige, excentrieke kleding. Alhoewel, het kon ook heel chic. Ja, een hele chique pantalon aan. De ene broekspijp was afgeknipt, de andere was gewoon lang gelaten. Je had ook nog een heel chique hubertje aan. Met op je rug een heel groot gat erin geknipt. Zo groot als een voetbal. En voor de rest droeg je als man zijnde ook nog make-up. Dames, ik deed er absoluut niet aan mee. Maar ik deed dan weer hele andere zaken. Voor de rest hadden we Michael Dublé en Hollywood en Sting. Let your soul be your pilot. Het is tijd voor ons tweede item. En dat is de oude lullenplaat. Goed, laten we snel van start gaan. Ze werd geboren in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en haar vader was liedjeschrijver.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat deed hij onder meer voor Charles Aznavour en Edith Piaf. Toen ze 15 was, nam ze in 1963 haar eerste single op.
1: Oude lullenplaat.
0: Die meteen een hit werd in Frankrijk. In 1965 werd de blonde tienerster door Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in Napels. Dat deed ze met het nummer Pour perdre, pour perdre.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Kijk, en zo gaat dat dan. Als je dan heel scherp iets in de computer hebt gezet, dan ga je meteen heel snel en positief de mist in. Goedenavond, 2 Team Golden Oldies.

0: Frequency.
1: FM, internet, middengolf en korte golf. Welkom, dit is Radio 210 Golden Oldies. Op deze regenachtige zaterdagavond. Welkom aan de luistervriendjes ook in de Achterhoek op 91,6 MHz. Tot 10 uur vanavond. Ralf op je radio. Johan geniet van een welverdiende vakantie. En van een honeymoon. Was een heel mooi feestje gisteravond trouwens. Welkom, dit is 210 Golden Oldies. Ook voor die deutschsprachigen Zuhörer in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Einen guten Abend, hier ist 210 Golden Oldies auf 5842 1206 FM UKW also und auf Internet. A very good evening, this is 210 Golden Oldies Radio on 5842 1206 91.6 and on the Internet. My name is Ralph and I'm your host till 10 o'clock. This is the Steve Miller Band and the Swing Town.

komen een aantal leuke berichtjes binnen al hier. Allereerst even bedankt aan Mike voor het prima programma tussen 6 en 8 vanavond hier op Radio 210 Golden Oldies. En de bandopnames lopen, hoor ik hier net. Goedenavond.

0: meneer waar de dames nog steeds helemaal verzot op zijn, heb ik laten vertellen.
1: Brian Ferry en Roxy Music en Angel Eyes op 210 Golden Oldies. En nu even muziek uit Zweden van ABBA.

Dancing Cowboys, Swinging Horses, The Bellamy Brothers. Lots of messages here. Hele goede avond. 2:10 Golden Oldies. Via internet. Middengolf, korte golf en FM. Onder het motto: wat mag is mooi, maar wat niet mag. Ha! Mooie muziek nog tot 10 uur vanavond. Dit is 2:10 Golden Oldies met nu REO Speedwagon.

lekker, hè? Ho! Dikke gitaren. Dikke gitaren. En ik zeg nog zo, draai nou eens een keer niet Keep On Loving You. Draai nou eens deze, want deze is veel mooier. En zo geschieden. REO Speedwagon, Don't Let Him Go. 2-10 Golden Oldies. Er komen allerlei leuke berichtjes binnen. Ik ga er vast eentje pakken. Koosje, die biedt een plaatje aan aan alle luisteraars. Ik neem aan dat hij ook namens Anton is. En we draaien er eentje van Boney M voor Koosje. Van Koosje, voor iedereen. Alle luisteraars van 2-10 Golden Oldies.

That's Mr. Robert Palmer and the Ballad of Johnny and Mary on 210 Golden Oldies, shortwave, medium wave, FM, internet. Goedenavond, 210. Gouden oude radio, Golden Oldies. Heel veel leuke berichtjes inmiddels al binnengekregen. Groetjes aan Maurice en Bianca. Aan Wilco en Marijke. Aan Hans en Angela. Aan Johan en Sue. Tegenwoordig heet ze Sue. Ik had volgens mij een andere naam gisteravond gehoord. Maar goed, kan allemaal gebeuren. En ook aan Henk en Wilma. En ik wil even speciaal een plaatje draaien voor Wilco en Marijke. Wilco die zei gisteravond tegen mij, al die Nederlandstalige muziek, ja, wat moet ik ermee? Maar ik vind toch dat ik even een Nederlandstalig plaatje moet draaien. En wel een plaatje uit de Achterhoek. Met een hele mooie tekst. En ik weet zeker dat hij deze wel mooi vindt. Hier is de Prins. En ik ben der kleine Jäger. Oosterwijs den Brink. Radio 210, goeie oldies. Golden Oldies, goedenavond.

En al direct krijg ik reacties. Ja, Wilco. We moeten de Drentse roots toch een beetje goed doen, denk ik. Deze mooie muziek uit de Achterhoek. Goedenavond, 210 Golden Oldies is dit. Korte golf, middengolf, FM en internet met heel veel leuke gouden oude muziek tot 10 uur vanavond. Good evening, this is 210 Golden Oldies with Status Quo Now.

gooi je haar los. Francis Rossi en Rick Parfit. Status quo hier op 210 Golden Oldies. En een stevig stukje geweld. De mystery song was dat. Nu even tijd voor een beetje rust op de zender. Beetje Italiaanse muziek. Dit is Riccardo Cocciante. En de plaat heet Sincerita. Goedenavond, 210 Golden Oldies.

Hij had twee grote hits in Nederland. Dance Across the Floor en deze. Jimmy Bohorn. Spank.

Goedenavond, exact 9 uur op de studioklok hier in het donkere oosten des lands. En u luistert naar Radio 210 Golden Oldies. Even een plaatje draaien, speciaal voor mijn betere helft. Ze vroeg er een aan van Michael Jackson. Ik hoop dat deze ook goed is. The Jackson 5. Can you feel it? Michael is vandaag jarig trouwens. Hij zou 68 geworden zijn. Helaas in 2009 overleden. Dit is 210 Golden Oldies.

The Jackson 5. Can you feel it? Speciaal voor Yvonne. Op de verjaardag van Michael Jackson. 29 augustus 1958 is hij geboren. Goedenavond. Good evening. Guten Abend. Bonsoir. 210 Golden Oldies with the best in music. Lots of Golden Oldies music from the forgotten eras. Like this one. This is Blondie, Debbie Harry. And One Way or Another.

BZN. Echte ouderwetse Paling sound. Sweet Silver Annie. Daarmee werd het 21.23. Oftewel 7 voor half 10. Goedenavond, 2:10 Golden Oldies. Met hele leuke muziek tot 10 uur vanavond nog. Deze is speciaal voor Bert in Millingen. Bedankt voor het bericht, voor het rapport. Mooi dat alle signaal

heet-ie. The Island of Dreams. Speciaal voor Bertie Millingen, die ook alle frequenties horen kan, geloof ik. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Goedenavond, 210 Golden Oldies. Met nu even een heel speciaal plaatje. Zojuist namelijk een telefoontje gehad van Johan. En van Johan hadden we gisteravond, van Johan en van Sue zal ik maar zeggen. Volgens mij heet ze anders, maar hadden we gisteren een heel leuk feest. Ze zijn gisteren getrouwd, daarom ook geen Johan op je radio. Maar Ralf op je radio tot 10 uur vanavond op Radio 210 Golden Oldies. Hij vertelde me dat hij zojuist het bubbelbad had laten vollopen en dat de champagne onderweg was. Johan, speciaal voor jou en voor je eigen lieve vrouwtje, deze van Stevie.

Het was dan weliswaar geen birthday, maar het was een hele mooie huwelijksdag. Speciaal voor Johan en voor Sue. Stevie Wonder hier op 210 Golden Oldies. En daarmee werd het exact 9:30. En nu even tijd voor muziek uit Nederland. Met zang van een dame die recent overleden is. Ik heb het over Journey Kaagman. En Earth and Fire. En dit is Love of Life. 210 Golden Oldies, goedenavond. Tot 10 uur nog op Korte Golf, Middengolf, FM.

pareltjes uit de Nederpop. Uit de jaren 70. Prachtige muziek. Earth and Fire hier op 210 Golden Oldies en Love of Life. Zoals te doen gebruikelijk in het programma van Johan. Rond 9:30 's avonds altijd even een rustpuntje op de zender.

52 jaar geleden. Schakelden Veronica en Noordzee hun zenders uit op 31 augustus 1974. Dit was zo'n typische zeezenderplaats. Dusty Springfield. And it looks like the summer is over. Als ik zo naar buiten kijk, dan is de zomer inderdaad wel over. Ja, dat, deze moet ik even speciaal draaien namens mijn vader voor mezelf. Never be clever. Word toch eens verstandig, jongen. Dit is Herman Brood en his Wild Romance op 210 Golden Oldies.

was de Saragossa Band en Samba Olé, Roomba Oké. Okay. En daarmee werd het 6:10. Dat betekent de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Dit was de eerste Johan uit uw radio met Ralf. Ik hoop dat u het een beetje leuk vond. Het was allemaal live. En we waren te beluisteren op FM, op korte golf, op middengolf en op internet. Op diverse streams. Dank aan Wilco voor het streamen op Golden Oldies Radio. Dank aan Johan voor de 1206. Dank aan Henk. En dank aan Mike en Linda. We draaien nog één plaatje naar deze en dan schakelen de zenders allemaal automatisch uit. Dan is het 10:00. That's it for now, folks. Radio 210 Golden Oldies is signing off and switching off. We do sincerely hope you've enjoyed your music program. From 6 till 10 o'clock Central Europe time. On medium wave, shortwave, FM and internet. Drop us a line if you want to. info@shortwavedx.nl. That's the email address. Al für die deutschsprachigen Zuhörer in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Das war 2:10 Golden Oldies. Wir schalten um 10 Uhr aus. Wir spielen noch eine Platte und dann ist es vorbei für diese Woche. Nächste Woche am Samstag sind wir wieder da ab 6 Uhr. CET. Einen schönen Abend noch und bis das nächste Mal. Signing off, switching off, bye bye. Dit was 2:10 Golden Oldies. We gaan eruit met Nena en Lass mich dein Pirat sein. Graag tot volgende week om 6 uur. Dan zijn we er weer met eerst Mike en daarna nog een keer Ralf op je radio. Want Johan geniet van zijn wel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeren zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Muziek van Belbuf de Voo was dat. De Poys staan ermee te beginnen. Dit is de Soul Liebel. Iedereen, goedenavond. Tot aan 12 uur. Dan gaan we er weer even helemaal vol gas tegenaan. Hoor. De vuurpijlen gaan door de tent en niet. Gaat helemaal goed. Ja, wat heb ik voor je? Een mooie playlist. Blijf gewoon luisteren. Dit is Slave.

Earth, Wind & Fire was dat. Wat een mooie plaat. Om even lekker terug te horen, toch? Can't Let Go heet die. Dit is zo bekend, even moet je horen, jongens. Je kan echt alles verwachten in de Soul Rebel, wat dat er gaat. We gaan van hot naar her. Maar de basis is de soul, de ziel in de muziek, zoals ik altijd maak. Ja, dat is heel belangrijk, toch? Als je nog iets te melden hebt, stel het even op de e-mail, wou ik zeggen. Dennis@goldenoldiesradio.nl. Dennis@goldenoldiesradio.nl, daar mag alles heen. Zet het even op de mail als je een leuke plaat hebt. Ik ben heel benieuwd. Suggesties, altijd welkom. Kennen we dit nog? Clubhouse?

Ja, ik hoor je al denken natuurlijk. Dat komt er nog bekend voor. Ja, nou, dat hebben we even geholpen natuurlijk. Zeker. High Fashion, Next to You. Echt waar, de hits.

Yes, yes, yes. Wat een mooie rammers aan het op de radio vanavond. Ja, echt. We hebben nog een heel uur te gaan, hè? We lopen al een beetje richting het eerste uur einde. Maar goed, we hebben nog wat mooie platen voor je klaarstaan, uiteraard. Als je nog eentje wil aan toevoegen, dat kan dennis@coldenoliesweo.nl. Stuur even een mail en zet even je begronding erbij waarom je dat wil horen. Nou, dat kunnen we allemaal voor je regelen. Geen probleem. Kennen we deze nog? Stevie

Stevie V en de Dirty Cash. We gaan even een weg zoeken richting het nieuws. Dat gaan we doen. Can't find a way. Tim Deluxe. Dit is mooi. We'll all find a way. Well, we gaan een uitweg zoeken richting het nieuws van 11 uur. Zometeen na 11 uur tot 12 uur zijn we terug naar je. Met alleen maar mooie plaatjes. Ja, zeker. Soul Weeble. Daar luister je naar. Tot

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Welkom terug in de tweede deel van Sol Wiebel. Jawel, het is de zaterdagavond. We gaan weer helemaal los. We hebben weer mooie platen voor je klaarstaan. De eerste uur heb je al voor eigenlijk 100% overleefd. Als je weer 100% hebt geluisterd. Ja, je weet het niet. Goed. Dennis@coldenoldiesradio.nl is het e-mailadres. Daar mag alles heen als je suggesties hebt of zo.

Weightless in Zandia. Dat is een mooie plaat. Ik zou zeggen, als je dit mooi vindt, laat het gewoon even weten in de hele wereld, hè? Ja. Spread the word, zou ik zeggen. Odyssey, dit is mooi, zeg.

0: De Cool Notes.
1: Ja,
0: de Cool Notes. Wat moet ik nou weer bedenken? Van alles en nog wat.
1: Gaan we niet doen.
0: Oh, hoor eens, Cat David, last.

Ja, zeker History Mai Tai. Dat is een tijd geleden die plaat. Maar goed, dat blijft mooi om even terug te horen. Het was dus Mai Tai, een Nederlands product. Ja, ooit eens een keer in Nederland geweest. Maar ja. Helaas, de dames zijn aardig op leeftijd. En wat ze tegenwoordig doen, ik heb geen idee. Ze zijn wel ergens, een paar weken geleden, ergens in de media boven water gekomen. Dat weet ik wel. Dat heb ik gehoord. Dat heb ik niet gezien, maar wel gehoord. Hè, via via. Maar goed, geeft niet. Altijd leuk. Dit is Sol Wiebel. Tot 12 uur. Tot ja, zeker alleen maar de aardige platen op een rij. Zoals deze. Oh, dit is fijn. Dit is fijn. George Clinton. Je hebt Vuilzilla. Dat is om vuiltjes heen en weer te sturen. En dit is Loopzilla. Ook een leuke plaat.

Lupsilla was dat van George Clinton. Plaat die je nooit hoort, maar wel bij Golden Oldies Radio. Golden Soldies Radio is het, hè? Altijd zaterdagavond, 10:12. Zet gewoon je wekker, stop die agenda. Dan komt het er wel boven water. Ja, goed. Leuk dat je luistert. Dat kan ik alleen maar zeggen. Het wordt alleen maar meer. De mensen die komen steeds meer op ons af. Binnenkort zijn we op DHB Plus ook te ontvangen. En zoals ik weet ook ergens op AM. Maar ik weet de frequentie even niet zo snel. Maar dat goed. Het wordt vanzelf op de hoogte gebracht. Hou gewoon de website in de gaten. Dan gaat het goed komen. Wat hebben we hiervoor? The Chains. Dit is the very best in you.

The very best in you. Chains. Lekker het wel, Vince. Dat zijn van die knallers. Die moet je gewoon tot het laatste gaatje. Tot echt letterlijk even gelukkig als het wel, Vince, is. Het gaatje helemaal indraaien. Oh, zo fijn. Oh, wat hebben we hier voor moois. Dit is Midnight Star. Beter bekend van de Midas Touch. Maar dit is het. I've been watching you.

Ging van Midnight Star was dat. Ja. I'll be watching you. Hey, dit was Colden Soldies Radio natuurlijk. Ik wilde winnen die naam natuurlijk. Colden Soldies Radio. Voor 2 uur nemen we hier het schip over en dan maken we er Sol Wiebel van. Hè? Ja, tot 12 uur. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dit was hem weer. Suggesties, dennis@coldenoldiesradio.nl. Dus dennis@coldenoldiesradio.nl. Zet even wat leuks neer. Dan ga ik het volgende week voor je behandelen. Het gaat hartstikke goed komen. Dus. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik laat je achter met Starpoint. It's all yours.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus.

0: Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: it's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast.

0: Twee van hen legitimeren zich niet, terwijl de andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 km en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.